0: for you to run.
1: Ik lig tegen lijk, u lig tegen lijk. Aha. Ik lig tegen lijk, u lig tegen lijk. Aha. Ik lig tegen lijk.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver, rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.